Gloria RV 589 van Vivaldi, in de uitvoering van Emma Kirby en Tessa Bonner, sopraan, Michael Chance, countertenor en het Collegio Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Alles mit Bach und nicht ohne ihn, dat gold ook zeker voor Felix Mendelssohn Bartholdy. Hij was als het ware een voortzetter van Bachs muziek in de grote lijn vanuit de Renaissance via Luther naar de barok. Mendelssohn was ook een hartstochtelijk Lutheraan en is eigenlijk op zijn best in zijn religieuze werken, alhoewel wij die weinig kennen. We kennen zijn opgewekte muziek, als de Italiaanse symfonie bijvoorbeeld, en hebben daar een plaatje bij van Mendelssohn als de tweede Mozart. Een wonderkind, wat naïef en teder. Hij vond zelf zijn compositie van het motet Mitten im Leben durch den Tod umfangen een van zijn beste religieuze werken. De melodie stamt uit de vroege middeleeuwen, werd in het Duits vertaald door Luther, op muziek gezet door Krüger en door Bach gebruikt. Mendelssohn componeert het voor Totenzondag 1830 als opus 23 nummer 3, een jaar nadat hij de Matthäuspassie heeft heruitgevoerd. In deze prachtige originele compositie zien we een puur romantische Mendelssohn die met beide benen in de muziekgeschiedenis staat. Hij werkt met solisten tussen het koor, met alternerend mannen- en vrouwenstemmen. En wat gaat hij prachtig om met deze dwingende tekst over leven, angst, schuld en dood. Als zijn lievelingszuster Fanny sterft, sterft Felix enige maanden later van verdriet, op 38-jarige leeftijd. Mitten im Leben durch den Tod umfangen. Ook dit werk staat op het programma van Passieprojecten Driebergen Doorn.

Mythen wie er im Leben zingt, opus 23 nummer 3 van Mendelssohn, werd uitgevoerd door Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. En hier van de jonge Bach twee concerti bel giusto italiano. In Weimar kreeg Bach van de oermuzikale prins Johann Ernst van Sachsen dus allerlei concerten van Vivaldi in handen gedrukt. Deze adellijke leerling, een halfbroer van hertog Ernst August, de andere en jongere hertog in Weimar, kwam in 1713 uit metropool Amsterdam terug met een lading muziek. Aan de grachten, waar ook ooit in die tijd Locatelli woonde, werden deze stukken van Vivaldi gedrukt. Bach bewerkte voor klavcimbel en orgel. Hij leerde zo van Vivaldi het gebruik van het ritornel, de instrumentale inleiding voordat aria of koor begint, die dan weer ritorno terug in de aria of het koorstuk komt als een soort refrein. De grote passionen en de meeste cantates beginnen met zo'n ritornel. Hier het concertje nummer 5 naar Vivaldi, opus 3 nummer 12 op klavecimbel.

U hoorde Concerto in A klein, BWV 593, naar Vivaldi, opus 3, nummer 8, en Concerto in D klein, BWV 596, naar opus 3, nummer 11. Muziek van Vivaldi, maar bewerkt dus door Bach. En uitgevoerd door Olivier Vernet op het orgel, een orgel in ieder geval in Sesselsheim. En tot zover Geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Voor de solist van de woensdag vandaag kiezen we voor Carolyn Sampson. Tijdens haar muziekopleiding aan de University of Birmingham ontving de Britse sopraan Carolyn Sampson uit 1974 de Arnold Goldsboro Prize. Een prijs die deze universiteit uitreikt aan studenten die op uitzonderlijke wijze muziek van voor 1750 uitvoeren. Haar voorliefde voor muziek uit die tijd is gebleven. Het Engelse blad Gramophone noemde haar met afstand de beste Britse sopraan in de oude muziek. Haar operadebuut maakte ze bij de English National Opera. Hoewel ze haar repertoire intussen aanzienlijk heeft uitgebreid, is Carolyn Sampson nog steeds een specialist in Handel, Bach en Monteverdi en heeft zij talloze oratoriumuitvoeringen op haar naam staan. Onder meer met het Collegium Vocale Gent, de King's Concert en Ex Cathedra. Ze woont met haar gezin in Freiburg. Haar Duits is dan ook onberispelijk. Ze zegt zelf haar ontwikkeling vooral te danken te hebben aan haar koorervaring. Waar ze ook zag hoe de solisten zongen en zich gedroegen. Ze gaat voor natuurlijk zingen, dat is te horen. Ze doet alles met het grootste gemak. Carolyn Sampson heeft een aanzienlijke hoeveelheid cd's opgenomen. Bij het Koninklijk Concertgebouworkest was ze al diverse keren te horen in de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, onder leiding van Philip Herrewegen en Ivan Fischer. Eerste twee prachtige aria's uit de Johannespassie. Ich folge dir gleichfalls nach. En de laatste aria van de hele Johannespassie. Zerfleische mein Herze, onomkoombaar mooie en doordringende muziek.

En dat waren twee aria's uit de Johannespassion. Ich folge dir gleichfalls nach. En de laatste aria van de hele Johannespassie. Zerfließe mein Herz. Dat werd gezongen door de sopraan Carolyn Sampson. Met The Orchestra of the Age of Enlightenment. Onder leiding van Stephen Layton. Na deze weergaloze aria's uit de Johannespassion, zo treffend neergezet door Carolyn Sampson, tijd voor twee solo-cantates. Die ademen door hun aanpak een beetje ook die Italiaanse sfeer. Maar de eerste, BWV 52, Du falscher Welt, dir trau ich nicht, van de 23e zondag na Trinitatis, 24 november 1726 was dat om precies te zijn, begint heel Frans met een ouverture. En die kan u herkennen als het eerste deel van de eerste orkestsuite. En die is het precies, al mist u de hoge piccolo-viool. Dan begint in mineur de aanklacht tegen de verraderlijkheid van de wereld. Bach kwam de leugen tegen in zijn leven met zijn adellijke broodheren, maar ook in het gekonkel van de raad. Die had hem, wat betreft zijn functie als Thomaskantor, wat anders voorgeschoteld in Leipzig dan wat hij in feite was. Er lijkt niks veranderd.

En dit was BWV 52, Du falscher Welt, dir trau ich nicht. Uitgevoerd door Carolyn Sampson, sopraan, met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. De volgende kantate met Carolyn Sampson is een zogenaamde dialoogkantate. En wel voor Nieuwjaarsdag 1727 geschreven. BWV 58. Ach Gott, wie manches Herz leidt. Gesprek, dialoog tussen de ziel en Christus. Meestal dus als sopraan en bas. Bach schrijft in deze periode vooral koraalkantates, die altijd gebaseerd zijn op één en hetzelfde koraal. En die hoort u nu duidelijk aan het begin en het eind. Carolyn Sampson zet het koraal in en dan komt de sonore bas van Peter Kooi haar met het woord fermer geduld troosten. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, die had een Duitse juf op het gym, op het gymnasium, dokter Bientjes. En ja, die zei altijd die geduld, want het is een vrouwelijke eigenschap. U hoort een prachtige kantate, prachtige zongen.

Carolyn Sampson met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki met Ach Gott, wie manches Herze leidt. Voor Nieuwjaarsdag 1727 geschreven. En dan nu Carolyn Sampson in het Weihnachtsoratorium. Eerst het recitatief uit het zesde deel over de leugenachtige Herodes, Du Falsche. En dan de aria Nur ein Wink von seiner Hände. Gods almacht tegenover de povere macht van Herodes, de tiran.

Carolyn Sampson zong het recitatief Du Falscher en de aria Nur ein Wink van Seiner Hände uit het Weihnachtsoratorium. Het orkest was het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Uit het Weihnachtsoratorium deel 4 de echo-aria Fürst mein Heiland. Van de speelse echo-aria uit een hofkantate maakt Bach een diepzinnige dialoog tussen de zoekende, soms vertwijfelde ziel en God. Deze is als een therapeut steeds haar echo. Hij bevestigt de sopraan met ja of nein. Nu eens als echo, in een sopraan elders in de kerk, dan weer in de hobo, maar nooit een echo van zichzelf. Hij is de eerste en is nooit de echo van een ander. Luister maar naar de laatste maten.

Flust Mein Heiland uit het Weihnachtsoratorium van Bach. Uitgevoerd door de sopraan Carolyn Sampson met het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Het kon niet uitblijven, de solocantates voor sopraan BWV 51, Jauchzet Gott in allen Landen, met Ster de moeilijkste sopraan solocantate van Bach. Maar een makkie voor onze Carolyn. Maar wat straalt ze? Wat een natuurpower!

U hoorde O Ewigkeit, O Donnerwart, BWV 60. De altus was Robin Tyson, de tenor James Gilchrist en het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloist stonden onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Alles mit Bach und nichts ohne ihn, dacht de componist Alban Berg misschien in 1935, toen hij, op de hielen gezeten door de nazi's, zijn leven overdacht. En dat was nogal rampzalig toen. Hij was overmand door verdriet, want zijn vlam, zijn engel, de 18-jarige Manon Gropius, was net overleden aan polio. Er zijn natuurlijk nogal wat grootheden die zich in een jonge vrouw verliezen, soms met meer dan 30 jaar verschil. Goethe slaat alles, want die verliefde zich nog aan het eind van zijn leven op een 17-jarige. Maar nu dus dit document humain van de noodlottige Alban Berg. Er zijn echter weinig concerten waarin de innerlijke verscheurdheid van een verliefde en verlaten man, want de dood zorgt voor de ergste, onomkoombare verlating, zo wordt verklankt als in dit vioolconcert. Dramatisch tot in de nieren zorgt de 12-toonsfeer voor veel dissonante, die vele Bach-luisteraars misschien onaangenaam zal treffen. Maar houd het vol, dames en heren luisteraars, tot in het tweede deel, waarin de tragiek ten top gedreven wordt en er geen uitweg meer lijkt te zijn. Tot ook hier Bach voor redding zorgt. In de houtblazers klinkt de melodie van het slotkoraal van Cantate 60, die u net hoorde. En het lijkt wel of ook hier Bach redt. Voor een Bach remedy zorgt. Want de desintegrerende viool komt door het koraal tot rust en wordt getroost en zet zich in tranen nieder. En zo lijkt toch alles goed te komen. Alleen zal Berg enige maanden daarna zelf ook sterven. Zo heeft hem dit aangegrepen. Berg schreef de hele tekst van het koraal onder de vioolmelodie. Hij zal niet de eerste componist zijn die snel sterft na een zwaar verlies of verlating. Mendelssohn ging hem voor. Kort na het overlijden van zijn zuster Fanny overleed hij. En Mahler stierf een jaar na de gebleken ontrouw van zijn vrouw Alma met die Walter Gropius, de verwekker van Manon Gropius, de engel waar Alban Berg zich zo wanhopig in verliefde. En zo is de cirkel weer gesloten. U hoort rasvioliste Isabelle Faust en de dirigent Claudio Abbado. We zijn benieuwd naar uw reacties.

U hoorde het vioolconcert Den Andenken eines Engels van Alban Berg, uitgevoerd door Isabelle Faust, viool, en Claudio Abbado leidde het Orchestra Mozart. Het wordt weer eens even tijd voor een zoon, al genoemd deze week, Carl Philipp Emanuel, een orgelsonate van FWQ 70 nummer 3. Ton Koopman speelt op een orgel te Berlijn dat in het paleis van Amalia, de zuster van Frederik de Grote, stond. En mogelijk bespeelde Carl Philipp Emanuel Bach dat ook. Hij kreeg geen baantje al daar. Amalia hield meer van de galante stijl die toen in de mode was. Maar het is heerlijke muziek, deze sonate overigens.

0: Ik raad u het aan. En het leuke is dat er ook een soort van concerten zijn via de mensen die aan dit boek hebben meegewerkt in Nederland van het Orion Ensemble. Dat kunt u ook op het internet opzoeken. Het boek is dus uitgegeven bij de uitgeverij De Kring. Groot dat ze in Amsterdam zitten. En daar kunt u ook weer wat extra informatie krijgen. U kunt het gewoon bij de boekhandel bestellen, waarschijnlijk ook op internet. Eleonore Deenert, Anna Magdalena Bach. Ik weet niet de prijs, maar het zal ergens tussen de 15 en 20 euro zijn, denk ik. Nou, ik ben benieuwd naar uw reacties. En ja, we geven alle lof en hulde vooral aan Anna Magdalena Bach, zonder wie Bach toch dit niet allemaal had kunnen doen. En ook niet al die geweldige zoons. Ja, met al hun succes zover zou komen als ze niet een lieve moeder of stiefmoeder hadden. Tot zover mijn bespreking van dit boek.
1: Dank voor deze toelichting. Het blijft in de familie, Govert-Jan. Dit was Govert-Jan Bach, een nazaat van een voorvader van Bach. Dus het blijft in de familie inderdaad. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. De programma samenstellen, dat weet u dus, was Govert-Jan Bach. En ik ben de presentator, Joop van Zijl. Ik zou zeggen, tot morgen bij de concertzender.

Dit is de Concertcentrum met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. We gaan verder met het Notenbüchlein van Anna Magdalena. En wel dat uit 1725. Daar staan dus allerlei grappige, lieve en mooie dingen in. Zoals de zogenaamde aria al, die Bach veel later zal gebruiken voor zijn Goldberg-variaties. En ook de prachtige aria Schlummert ein, ihr matten Augen, die we zo goed kennen uit de latere Bach-kantaten, Ich habe genug, BWV 82. Maar ook stukjes van Anna Magdalena's stiefzoon, Carl Philipp Emanuel. In de nu volgende uitnodigende cd van Tragicomedia, onder leiding van Stephen Stubbs, we kennen hem onder meer van de Maria Vespers in de Pieterskerk in Leiden en de Monteverdi-opera's in het Muziektheater. Stubbs zorgt voor een enorme, frisse, haast huiselijke en oermuzikale weergave van veel moois uit dat Notenbüchlein van 1725. We horen ook Couperin, Carl Philipp Emanuel Bach en veel anoniems. De sopraanaria's worden hier voor de verandering gezongen door de tenor John Potter. En u hoort Andrew Lawrence King op allerlei barokharpen. Een heerlijke cd.

En dat was uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Wat er precies gespeeld werd, dat kunt u vinden op onze playlist op de site van concertzender.nl. De tragicomedia onder leiding van Stephen Stubbs met John Potter tenor en Andrew Lawrence King barokharp. Verder nu met dat Notenbüchlein van 1725 in de vertolking van Stephen Stubbs met de tabakspijparia. Al het leven gaat in rook op. Maar ook twee prachtige liefdesliederen voor Anna Magdalena. Wilst du dein Herz mir schenken en Bist du bei mir. De laatste, lang toegeschreven aan Bach zelf, maar van collega Stölzel uit Erfurt.

Dit is de Concertzender. Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Vandaag dus verder met de Anna Magdalena Week. Met Bachs jongste zoon Johan Christian in het vizier. Deze Johan Christian werd als jongste zoon en als op twee na jongste kind van Anna Magdalena en Johan Sebastian geboren. In 1735, toen zijn vader al 50 was. Hij kreeg nog les van hem, maar na zijn vaders dood kreeg hij les van Karel Philip Emanuel, zijn halfbroer. Hij trok echter naar Italië en was daar nog leerling van Padre Martini, de muziekcoach die ook de jonge Mozart nog onder zijn hoede kreeg. Daar leerde hij het vak verder en zijn muziekstijl ontwikkelde zich als aangenaam, galant en natuurlijk. Hij richtte zich op de opera en daarom moest hij in Londen zijn, want dat was toen het centrum van de operamuziek. Hij was populair en geliefd en schreef dit soort muziek.

Dit was van Johann Christian Bach, de Sinfonia Concertante in S, door het London Festival Orchestra. U hoort nog twee van die mooie, welluidende symfonieconcertantes. Een vroege, lieve Haydn. Een aankomende Mozart horen we hier. We hebben het over 1773. De composities van deze Johann Christian waren heel anders van aard en sfeer dan van zijn grote broers. Daar hoorde je nog de vader doorklinken. En ondanks de lichtere toets van hun werk, van die grote broers dus, de zogenaamde empfindsame stil, zijn ze toch nog behoorlijk doorwrocht. Anna Magdalena mocht deze successen van haar jongste zoon niet meemaken, want zij stierf in 1760 en toen was Johann Christian nog maar 25. Johann Christian zelf werd ook niet oud. Hij stierf in 1782, 46 jaar oud.

In een uitvoering van de London Festival Orchestra hoorde u de Sinfonia Concertante in A van Johann Christian Bach. We kunnen er niet onderuit. Voor de 8-jarige Mozart was Bach het grote voorbeeld, vooral als operacomponist. Maar dat was dan wel Johann Christian en niet vader Bach. Die leerde hij vast veel later kennen en had op zijn beurt weer een vergaande invloed op hem. Hier dan, tot het einde van deze uitzending, Mozarts eerste symfonietje, omstreeks zijn 8e geschreven. Let op dat wonderlijke tweede deel, waar de lagere instrumenten een indringend figuurtje laten horen. Echt al volwassen muziek. Geen fuga's, dat kwam pas op latere leeftijd. We horen de touch van Johann Christian er duidelijk in.

En dat was de symfonie nummer 1, KV16 van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door het Praags Kamerorkest onder leiding van Charles McCarus. En tot zover geen dag zonder Bach. Een programma op de concertzender van 1 tot 2 iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

1 uur, de concertzender, dus geen dag zonder Bach, zoals elke werkdag. Dit is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Anna Magdalena Bach dus, was niet de enige voor wie Johann Sebastian, ook Bach dus, een leerboekje schreef. Daar begon hij al mee toen zijn eerste zoon, Wilhelm Frederik, een jaar of 10 was. Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach. En daar staan heel eenvoudige tweestemmige stukjes in die als het ware steeds ingewikkelder worden. Er stonden ook stukken in die hij later onderbracht bij het wohltemperierte klavier. Alles geschreven natuurlijk voor klaverzimmel. We moeten weer niet vergeten dat Wilhelm Friedemann stiefzoon van Anna Magdalena Bach was. Dat hij zijn moeder verloor toen hij een jaar of 10 was. Dezelfde leeftijd ongeveer dat zijn vader beide ouders verloor. En Wilhelm Friedemann hoefde niet zijn thuis te verliezen zoals zijn vader toen. Deze hertrouwde pas een kleine 2 jaar na het verlies van zijn eerste vrouw met Anna Magdalena, die de in 4 in leven gebleven kinderen van Johann Sebastian dus moest opvoeden. Wat een zware taak. Janine Jansen en Friends, weer zeer aanwezig in de Utrechtse binnenstad, speelden de zogenaamde tweestemmige inventionen op viool met altviool en de driedelige inventionen met een cello erbij. Kijkt u maar eventjes op de concertzender.nl en dan kunt u doorklikken naar Geen dag zonder Bach. Dan komt u van alles tegen.

Dat waren Janine Jansen viool en Maxim Rizanov altviool met de tweestemmige inventionen 1 tot en met 15, BWV 772 tot 786. De driestemmige inventionen zijn een stuk ingewikkelder, maar samen met de tweestemmige stukken is dat 2 maal 15 is 30 en dat is dan weer 5 maal 6. De Goldberg-variaties kennen ook 2 maal 15 delen. Ja, boeiend blijven die getallen spielerij van Bach. Er staan een paar wondertjes van schoonheid in. En zeer terecht dat Janine Jansen met haar vrienden aan deze lieve muziek extra aandacht besteedt. En Thorleif Tedeen speelt de cello.

U hoorde de driestemmige inventionen 1 tot en met 15, BWV 787 tot 801. En dan nu uitgevoerd door Janine Jansen viool, Maxim Rizanov altviool en Torlef Tedeen cello. Er was nog iemand die graag uit dat klavierbuchtlijn voor Wilhelm Friedemann speelde. En dat is wat onverwacht, Glenn Gould. Hij speelt uit de kleine preludes en een aantal andere stukken voor klaviersolo. Een bijzondere afsluiting van een bijzondere week. Op woensdag 1 juli, speciale uitzending, een nieuwe Café Zimmerman over de Kunstdichtfuge met Henk van Zonneveld op klaverzimbel.

U hoorde de pianist Glenn Gould uit de kleine preludes BWV 924 tot 1932. En tot zover voor vandaag, trouwens voor de hele week dus, het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag is dat programma er van 1 tot 2 uur. En dat betekent tot maandag. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Prettig weekende.

Het is 1 uur geweest en het is maandag. Dat betekent op de Concertzender een nieuwe week met het programma op iedere werkdag. Geen dag zonder Bach. Van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is

Dus of ze nou componisten waren, dat weten we niet echt. Sebastiaans vader bijvoorbeeld, Ambrosius, was een belangrijk en vooraanstaand muzikus in Eisenach, maar geen klavierspeler of componist. Dat waren wel oom Johann Michael, tevens Sebastiaans schoonvader, de vader van Maria Barbara Bach, en natuurlijk oom Johann Christoph, organist te Eisenach. En deze oom heeft de jonge Sebastiaan zeer beïnvloed. Als componist en als organist. Bach noemde hem ooit de profunder, de diepgaande componist. Sebastiaan voerde zelfs nog later in Leipzig diens kantaten uit Es erhob sich ein Streit. Deze ooms, die twee, schreef ook motetten. En motetten waren altijd verbonden met een begrafenis. Vandaar vaak de sombere tonen, die je vooral hoort in de trombones. Ja, echte renaissance-instrumenten geassocieerd met dood en het laatste oordeel. Denk maar aan Tuba mirum sparkend sonum. Maar in de regel zijn die motetten alleen begeleid door basso continuo. Want vaak ging men naar de begraafplaats, dus een heel orkest kon niet mee. Prachtige stukken zijn het, die zeker een voorland voor Johann Sebastiaan waren. Ze zijn haast altijd tweekorig, dus dan heb je het over 8-stemmige stukken. 2 keer sopraan, alt, tenor en bas. Dat was een stijl die uit Venetië kwam en door Schütz werd geïmporteerd. Schütz was 2 keer in Venetië leerling van Gabrieli en later van Monteverdi. Johann Sebastiaan voelt zich thuis in deze aanpak van zijn begaafde ooms. En zal zelf veel motetten schrijven die 2 koren zijn. Hoewel het eigenlijk in zijn tijd alweer uit de mode was. Maar daar trok hij zich niks van aan. We gaan eerst luisteren naar 4 motetten van Johann Michael Bach. Die leefde van 1642 tot 1694. Ja, dus toen hij stierf was Sebastiaan 9 jaar. Dus ja, hij kon nog niet zijn schoonvader zijn. U hoort van deze Johann Michael Bach das Blut Jesu. Nun habe ich überwunden, fürchtet euch nicht, en eer sei Gott in der Höhe. Fox Luminus zingt dat.

U hoorde motetten van Johann Michael Bach, Das Blut Jesu, Nun hab ich überwunden, Fürchtet euch nicht, Ehre sei Gott in der Höhe. En dat werd uitgevoerd door Fox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier. Ja, deze ontzettend goede groep, die kennen we al goed in Utrecht. En nu zijn ze in het komende Festival Oude Muziek, gewijd aan Engeland. Ja, Artists in Residence, ja, dat is mooi. En ze gaan natuurlijk de Funeral Ode van Purcell zingen. Nou, daar moet hij echt naartoe en misschien is het al uitverkocht. Maar komt dat zien en komt dat horen. U heeft ook even weer van hun kwaliteit kunnen genieten. We gaan door met Fox Luminis, met motetten van de profonde componist Johann Christoph Bach. Deze man die klaagde altijd over zijn zware leven. Sommigen beschouwen hem een beetje als een zuurpiet, want het viel eigenlijk wel mee dat zware leven vergeleken bij anderen hoe erg het was. Toch denkt John Elliott Gardiner dat de jonge Sebastiaan van hem heeft ervaren dat je de zwaarte van het leven kan omzetten in mooie muziek. Als je er een beetje mee probeert rond te komen. Nou, dat is een interessante hypothese. In ieder geval een prachtig voorbeeld voor de jonge Bach dat deze profonde componist zo mooi, ja, mooie stukken maakt. U zult het zelf horen. We horen weer een Fürchtet dich nicht. En unsers Herzens Freude hat ein Ende. Es ist nun aus. Johann Christoph Bach. En u hoort daarna straks weer, dat zal ik nog aankondigen, het Fürchtet dich nicht van een motet van Sebastian zelf.

U hoorde motetten van Johann Christoph Bach, Fürchte dich nicht, Unsers Herzens Freude hat ein Ende, Es ist nun aus, uitgevoerd door Vox Luminus onder leiding van Lionel Meunier. Tot slot dan twee van de mooiste motetten van Johann Sebastian. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, en Kom Jesu, kom, meeslepend uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herweren, net als Vox Luminus, een Belgische groep. Eigenlijk ongelooflijke muziek. Veel theatraler dan de motetten van zijn ooms, maar toch staande op hun schouders. Bach hoort eigenlijk al tot de moderne tijd, zei ooit Karen Armstrong, filosoof en theoloog. Zijn muziek staat toch dichter bij het soort menselijke emotie zoals wij die nu nog ervaren, dan de muziek van zijn ooms. Let maar eens op de fuga in het eerste motet, bij het woorden Ich habe dich erlöst, ik heb je verlost. Verlost uit de doodsangst, uit de nietigheid. Ik heb je bij de naam genoemd. Je bent van mij. Du bist mein. Dat zuig je mee. Neem een tweede motet. Kom, Jezu. Ik ben müde. Een smeekbede om hulp en erbarmen. De kracht ontglipt me. De levensweg is zuur. Der saure Weg, zingt het koor. Een lied van verlangen naar troost en kracht. Bach, de medicijnman, reikt een muzikaal medicijn aan.

U hoorde tot slot van deze uitzending twee motetten van Jan-Sebastian Bach, Führte dich nicht, Ich bin bei dir, BWV 228, en Kom Jesu Kom, BWV 229. Uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Dit was Geen Dag zonder Bach voor vandaag. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en nu ook presentator deze keer. Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een mooie dag.

Dag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzaander over muziek van, door en met Johann Sebastian Bach. Deze aflevering gaat aandacht geven aan Sebastiaans ontzagwekkende orgeloeuvre. Meer dan 200 werken schreef hij voor dit instrument. Hij was in zijn tijd de beste organist en klavicinist van Duitsland, ja, van Europa eigenlijk, van de wereld dus. Hij had dan ook internationale faam. Collega klaviervirtuoos Louis Marchand uit Frankrijk durfde een wedstrijd, een contest met hem niet eens aan en vluchtte voor dag en dauw uit Dresden om er niet af te gaan toen hij eenmaal 's avonds Bach had gehoord. Händel was ook altijd een beetje bevreesd Bach te ontmoeten. Dat is dan ook uiteindelijk nooit gebeurd. Maar we moeten ons afvragen of het orgel inderdaad Sebastiaans meest oorspronkelijke instrument was. Dat was niet zo. Waarschijnlijk was de viool en mogelijk ook de fluit het instrument waar hij mee opgroeide. In ieder geval de instrumenten waar zijn vader Ambrosius mee speelde. Die was stadspfeifer, stadsblazer van Eisenach. Pas bij oom Johann Christoph kwam hij in aanraking met het orgel. En hij kon er ook bij, hij kon er zelfs in, nemen we aan. Het eigenlijk is het meest oorspronkelijke instrument, het oudste instrument van Johann Sebastian, zijn mooie sopraan. Waarmee hij nog geld ophaalde als jongetje in het groepje curendezangertjes die langs de huizen van Eisenach gingen. Geld ophalen met mooie zang. Eigenlijk is de zang, vocale muziek, toch waar de meeste Bach-liefhebbers het meeste van houden. Het zijn dat de passionen, de cantates, de hoormessen, het Weihnachtsoratorium. De zang is voor Bach's Johann Sebastian zijn mooie sopraan. Waarmee hij nog geld ophaalde als jongetje in het groepje curendezangertjes die langs de huizen van Eisenach gingen. Geld ophalen met mooie zang. Eigenlijk is de zang, vocale muziek, toch waar de meeste Bach-liefhebbers het meeste van houden. Het zijn dat de passionen, de cantates, de hoormessen, het Weihnachtsoratorium. De zang is voor Bach's oeuvre funderend.

U luisterde naar de Partita voor vioolsolo BWV 1006, gearrangeerd en gespeeld door Raaf Hekkema op de altsax. Na deze bewerking dus voor alt, klinkt de tweede Partita met de beroemde Sciacconna op sopraansax zeer overtuigend. Ja, die Sciacconna is misschien toch wel het meest wonderbaarlijke stuk muziek ooit geschreven. Ongekend lang voor Bach's oeuvre en ja, waarschijnlijk te maken met de dood van zijn eerste vrouw, Maria Barbara. Een gang door het leven. Verklanking van veerkracht na een zwaar verlies. We weten niet echt, maar we horen van alles en het boeit. Het raakt diep en de sopraansax benadert de emotie die de viool normaal oproept. Voor sommigen misschien nog wel meer dan de viool, want de sopraansax is natuurlijk een indringend instrument. De Sciacconna is echt hier door Raaf Hekkema heel erg bijzonder gespeeld. En na dit stuk, na deze Partita 1006, doen we nog wat stukken uit de eerste Partita tot einde tijd.

Dat was de partita voor viool solo BWV 1004 met de Sciacconna en nog wat delen uit de partita 1002, gearrangeerd en gespeeld door Raaf Hekkema op de sopraansax. Dit was Geen Dag Zonder Bach op de vrijdag. Mijn naam is Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en wens u een goed weekend.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag bij ons van 1 tot 2 uur. En we beginnen maar weer aan een nieuwe week. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, deze week dan draaien we weer wat van de stapel nieuwe cd's die maar niet kleiner wordt. Prachtige dingen zitten ertussen. Zo een cd met 3 kantates, uitgevoerd onder leiding van Peter Harvey. We kennen Peter Harvey natuurlijk allemaal van de bas en de Christuspartijen bij de Nederlandse Bachvereniging. Je zou hem ook de vaste bas van Sir John Eliot Gardiner kunnen noemen. Een intelligente en empathische zanger met veel kennis van zaken, maar ook een warme, relaxte zangstijl. Hij noemde zijn cd Recreation for the Soul. En dat is de vertaling van het begrip Recreatio Cordis, wat Bach ooit gebruikte. Bach schreef weinig over muziek, maar dit begrip schreef hij ooit op. Het betekent zowel recreatio, ontspanning, iets mag aangenaam klinken en de ziel verkwikken, Ergötzung der Seele noemde hij dat, als wel herschepping, letterlijk recreatio van het hart. Het heeft te maken met het mystieke begrip cor contritum uit de Boetepsalm 51, het misereren. Wat u donderdag trouwens gaat horen van Bachs tijdgenoot Zelenka. Cor contritum et humilitatem non despices. Een gebroken en verslagen hart zult gij niet verachten. Het idee was dat het hart gezuiverd moest worden door brouw. Erbarme dich, schaue meine Tieren, erbarm u over mij, want zie mijn tranen. En mache dich mein Herz rein, maak het hart schoon. De Matthäuspassie die zit er vol mee. Dat was wat de muziek moest bewerkstelligen. Een zuivering van de geest, opdat de goddelijke liefde kon binnenstromen. Begrippen die voor Bach dagelijks realiteit waren, maar die ver van ons afstaan in ons ego-tijdperk. Maar voor wel heel mooie muziek hebben gezorgd. Zoals in de prachtige kantaten, BWV 76, Jesu, der du meine Seele. Bach zet na het zeer dramatische begin een soort mini-Matthäus, meteen een dansend duet in. Haast een clair-obscuur-werking. Luister, dat is het blad, Luister schrijft over deze cd. Het heeft alles wat je van een Bach-vertolking zou willen. Spiritualiteit, schoonheid, levendige begeleiding, energie, veelzeggende recitatieven, etc. Let op de prachtige dictie van James Gilchrist. Peter Harvey kiest voor de inmiddels bewezen aanpak met 4 solisten in plaats van een heel koor.

een bewerking van de luidsuite BWV 997, bewerkt door Andrew Lawrence King. Hij speelde op de barokharp. En nu de beroemde vioolpartita BWV 1004 met de chaconne. Hij staat voor harp in A klein.

U hoorde bewerkt voor harp in A klein de vioolpartita BWV 1004. En de uitvoering berustte bij Andrew Lawrence King. En tot zover voor vandaag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. En wij wensen u goedemiddag.

Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur, het programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. We gaan het hebben over Anne-Sophie von Otter. Zij werd geboren op 10 mei 1955 in Stockholm als dochter van de diplomaat baron Göran von Otter. Ze groeide op in Bonn, Londen en Stockholm. Zij studeerde in Stockholm en aansluitend aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen. En verder in Wenen, in de klas van Erik Werba, voor liedinterpretatie. In 1980 begon zij een samenwerking met de pianist Bengt Forsberg, die sindsdien haar vaste begeleider voor liedinterpretaties is. Van 1983 tot 1985 was ze lid van het ensemble van de opera in Basel, waar zij debuteerde als Alcina in de opera Orlando Palladino van Joseph Haydn. Verder speelde zij Dora Bello in Così fan tutte, Cherubino in Le nozze di Figaro en Sesto in La clemenza di Tito, alle van Mozart. Zij oogste persoonlijk succes bij de belangrijkste operahuizen in Europa, zoals von Gluck's opera Orfeo et Eurydice in Genève en Alceste onder leiding van Sir John Eliot Gardiner in het Théâtre du Châtelet in Parijs, opgenomen op zowel cd als ook op de dvd. En Georg Friedrich Händels opera Ariodante in de Opéra Garnier in Parijs. Verder als Octavian in De Rozenkavalier en Ariadne auf Naxos van Richard Strauss in de Staatsopera in Wenen. Als Nerone in L'Incoronazione di Poppea van Claudio Monteverdi tijdens het Aix-en-Provence Festival. Ze trad ook in veel romantisch repertoire op, maar ze werd in Nederland erg geliefd door haar Händel- en Bach-opnames. Zoals de prachtige opname op Archief van de Matthäus Passion en het Weihnachtsoratorium met John Eliot Gardiner. Ze deed met hem ook Händel-opera's, evenzo met Mark Minkowski. Zij zong liederen van Grieg, Zweedse kerstliedjes en liederen en songs van Weil en Brecht. Ze kan zowel het hoogstaande repertoire aan als ook de zogenaamde ordinaire songs als Surabaya, Johnny of Speak Low. En dat klinkt dan ook lekker ordinair. Ze zong ook van en met Elvis Costello, Like an Angel Passing Through My Room. Anne-Sophie von Otter is een echte allrounder met een enorm inlevingsvermogen, een fameus taalgevoel en een warme alt die het mezzo-register met gemak meeneemt. Zij is een van de grote en veelzijdige zangeressen van deze tijd en Bach ontbreekt bepaald niet in haar repertoire. We beginnen in 1988 met Bach, aria's uit de Matthäus Passion, begeleid door de Chicago Symphony Orchestra, ja, onder leiding van de gevreesde Georg Solti. Een onmogelijke man, beroepsnarcist, die natuurlijk niet goed viel in Amsterdam. Het heerlijke boek van Theo Berkhout, Achter de Schermen, van het Koninklijk Concertgebouworkest dus, vertelt smakelijk over deze grote dirigent. Zijn Wagner op Decca blijft onovertroffen. Hier en dan in een zaalbrede Bach, en von Otter schrijft daar majesteitelijk over het Hongaarse plush van Solti. Wat een stem, opgenomen in de Decca-serie Grandi Voci.

U hoorde van de componist Jan Disma Zelenka, diens Requiem ZWV 48 en het Miserere ZWV 57. Uitgevoerd door onder andere Magdalena Kocena, het ensemble Barok 1994, het Tsjechisch Kamerkoor onder leiding van Roman Válek. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We zijn er morgen weer op de werkdag van 1 tot 2 uur, zoals iedere werkdag dus. En wij wensen u een goede middag en hopelijk tot morgen.

Het is weer tijd voor ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, we gaan zomeren na deze Geen Dag Zonder Bach week. U krijgt in de zomervakantieperiode de mooiste Bach-opnames te horen die we eerder uitzonden, maar nu zonder commentaar. Maar we stoppen nu met niet alleen voorlopig een vaarwel te zeggen en u een goede zomer toe te wensen, maar ook om te wijzen op de sterfdag van Johann Sebastian. En die sterfdag die valt op 28 juli 1750 en dat was alweer 265 jaar geleden. In Amersfoort is in de Bergkerk een mooie traditie ontstaan op die dag. Ze staan daar al een aantal jaren stil bij die sterfdag door een mooi programma te verzorgen. Jan Jansen, de vader van violisten natuurlijk. Jan Jansen speelt daarin een grote rol. Samen met de innoverende kantoor van de Bergkerk, Kees Willem van Vliet, spelen ze de 3 concerten voor 2 klavercimbals die Johann Sebastian waarschijnlijk met zijn zonen in Café Zimmermann in Leipzig heeft uitgevoerd in de jaren 30 van de 18e eeuw. Jan Jansen en Kees Willem van Vliet voeren ze dan op de avond van zondag de 26e juli uit. Zondag 26 juli met een klein barok ensemble, een eerste en tweede viool, een altviool en een cello. Waardoor de 2 klavercimbals niet verdrinken in de orkestklank, maar allerlei dialoogjes met elkaar in het orkestje aangaan. Wat een mooie traditie. Vrije toegang bovendien. Aanbevolen dus. We gaan ze alle 3 laten horen. Eerst BWV 1061 in C groot. Ton Koopman en zijn vrouw Tini Matteau op de klavercimbals, met in het derde deel een heerlijke, mooi volgbare fuga. Eerst de klavercimbals en dan het orkest, met ieder zijn eigen inzet van het fuga-thema.

Das ist der Vernunft, das ist, das ist.

U hoorde BWV 76, Die Himmelerzählen, die Ehre Gottes, uitgevoerd door de sopraan Marion Strijk, de altus Sietse Buwalda, de tenor Knut Schoch en de bas Bas Ramselaar. En verder het Hollands Bach Choir en het Nederlands Bach Collegium onder leiding van Pieter Jan Leusink. De kantate die Marion Strijk onder meer voor Café Zimmerman zal zingen, is de solo-kantate voor sopraan Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, BWV 84, voor 9 februari 1727. De tekst kan het best vertaald worden met Ik ben tevreden met mijn lot en schik me erin. Het begrip geluk was toen nog niet zo gemunt als nu. En Eduard van Hengel die zegt daarover De kantatetekst onderscheidt zich van veel andere door de afwezigheid van treurnis, klachten, doodsangst, boetedoening en zondebesef. Daarvoor in de plaats een tamelijk moralistische oproep tot een deugdzaam en sober leven, in dankbaarheid jegens God. Achtereenvolgens richt de tekst zich op God in nummer 2, de naaste in nummer 3 en de dood in nummer 4. U hoort de sopraan Mia Persson met Sir John Eliot Gardiner.

Dat was de solokantate voor sopraan Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, BWV 84, gecomponeerd voor 9 februari 1727. En de uitvoering berustte bij de sopraan Mia Persson samen met de English Baroque Soloists en het Monteverdi Choir onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Een klein pareltje tot slot. De Fantasie BWV 904 en de Fuga BWV 546, bewerkt voor blokfluitquintet en gespeeld door de meidengroep Seldom Scene. Qua klankvorming zijn orgel en blokfluit natuurlijk verwant. Het zijn beide blaasinstrumenten. En zo'n blokfluitquintet klinkt dan haast als een subtiel orgeltje.

De Fantasie BWV 904 en Fuga BWV 546 door Seldom Sane. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. We zijn er morgen weer uiteraard, want we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, het is 1 uur geweest. We zijn op de concertzender weer toe aan ons programma Geen Dag Zonder Bach. Zoals op iedere werkdag tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag aandacht voor Jean Rondeau. Een Franse klavecinist die enorm aanspreekt en vooral de jonge generatie. Zijn klavercimbel maakt een beetje ruig rocky geluid en er staan leuke filmpjes van hem trouwens op internet. Het blijft wel een oermuzikale man. Er is nog maar 1 solo-cd van hem, dus nog even geen groot solistenportret. Hij kiest heel eigen, vooral niet-klavecimbelstukken, die hij dan lekker bewerkt. Behalve het zogenaamde Italiënisch concert, daar beginnen we mee. Dit klavecimbelstuk naar Italiaanse smaak, Nel Giusto Italiano, werd als Klavierübung 2 uitgegeven in 1735. En het doet denken aan de vroege stukken uit Weimar, toen Bach veel invloed ondervond van Vivaldi en andere Italianen.

U hoorde van Johann Christoph Bach, Meine Freundin, du bist schön. Uitgevoerd door Johannette Zomer, sopraan, Marcel Beekman, tenor, Stephen McLeod, bas en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. De Nederlandse Bachvereniging voert dus deze maand virtuose kantaten uit en een daarvan is de kantate BWV 32, Liebster Jesu, mein Verlangen, een dialoogkantate. Dialoog tussen de ziel, de sopraan altijd en de bas die de Fox Christi is. Deze kantate is weer een mini-operaatje dat spannend begint en waarin alles goed komt. Eerst stelt de bas de sopraan gerust, bang voor liefdesverlies. Ik ben in de tempel, daar kun je me altijd vinden, dat is mijn woning. Tekstschrijver Leems verbindt dat meteen aan de prachtige woorden uit Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Mein Leib und Geist freuen sich in dem lebendigen Gott. Johannes Brahms vond deze tekst zo mooi dat hij daar het vierde deel van zijn Deutsches Requiem aan ophing. Hij kende waarschijnlijk ook deze kantaten. Die kwamen toen de een na de ander in druk uit en de jonge Brahms verslond ze. Sopraan en bas zingen nu samen deze teksten in een prachtig recitatief dat uitmondt in een meer dan heerlijk duet. Het is net als bij het duet La ci darem la mano uit Don Giovanni van Mozart. De sopraan blijft eerst alleen zingen tot de bas haar verleidt, een soort andiamo, zoals bij Mozart, en ze samen een echt duet aangaan. Bij Bach verdwijnen ze niet samen in bed, maar vieren ze in dit duet in het stralende D-groot dat alle klachten verdwijnen, verschwinden alle plagen. We krijgen er een viool-hobo-concert bij cadeau. Om uit de sfeer van de symbiose van twee geliefden te komen, volgt Bach niet de tekstschrijver, maar eindigt hij met een koraal, een gemeentelied. En Johannette Zomer zal ze dit keer niet met de Nederlandse Bachvereniging zingen, maar ze nam het op met Ton Koopman. En hier is dat klinkende resultaat.

U hoorde Joannette Zomer sopraan en verder Klaus Mertens bas met Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra in BWV 32 Liebster Jesu, mijn verlangen. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender op de werkdagen tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van deze programma's. Ik wens u verder goedemiddag en tot morgen.

0: 1 uur, dit is de Concertzender met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu een speciale aflevering, Bach College. Henk van Zonneveld legt achter zijn klaversymbool zijn hypothese over de Kunst der Fuge uit. Het geheim van de Kunst der Fuge.
1: Vanmiddag ga ik u iets vertellen over de kanoncode in de Kunst der Fuge. Behalve dat dit muziek is van het allerhoogste niveau, is het tegelijk een kunstwerk waarin het tellen, meten en rekenen een belangrijke rol speelt. Het meesterwerk van Bach, na zijn Matthäus Passion en Hohe Messe, is volgens velen zijn laatste klavierwerk, Die Kunst der Fuge. Maar anders dan bij zijn grote vocale werken is een uitvoering van deze fuga-verzameling nogal onvoorspelbaar. Waar een luisteraar bij een Matthäus Passion van tevoren precies weet wat hij of zij gaat horen, hoe het werk begint en hoe het eindigt, betekent het beluisteren van een Kunst der Fuge uitvoering vaak veel heen en weer gebladerd door de partituur, als men deze tenminste wil meelezen.

De talloze uitvoeringen die wereldwijd worden gegeven en de ruim 200 verschillende cd-registraties stemmen slechts op één punt met elkaar overeen. Ze beginnen allemaal met de eerste fuga. Dat is BWV nummer 1080-1. Daarna wijken ze voortdurend van elkaar af wat betreft aantal en volgorde van de overige fuga's en kanons. Dat is ook wel enigszins begrijpelijk als we bedenken dat de gedrukte versie van 1751 niet geheel tot stand is gekomen tijdens Bach's leven. Bovendien zijn de verschillen met het bewaard gebleven handschrift, en dat is van ongeveer 1747, die verschillen zijn niet gering, zoals een totaal andere volgorde, notaties in andere maatsoorten en andere notenwaarden, extra maten bij de eerste drie fuga's, twee nieuwe kanons, een variant op een van de handschriftkanons, een variant op een handschriftfuga, een onvoltooide fuga zonder het bekende Kunst der Fuge thema en een fuga voor twee klavercimbels. In de chaos van al die uitvoeringen en opvattingen is er toch een uitweg als het oorspronkelijke handschrift nu eens serieus wordt genomen. In dit handschrift heb ik een code gevonden waarmee Bach precies heeft vastgelegd hoe een uitvoering van zijn Kunst der Fuge zou moeten verlopen. Daarmee komen vanzelfsprekend alle gangbare opvattingen over de Kunst der Fuge in een heel ander licht te staan. Om deze code te ontcijferen is het eerst nodig om twee begrippen goed te onderscheiden. Twee vormen die in de Kunst der Fuge naar voren komen. De fuga en de kanon. Wat is een fuga? Dat is niet zo moeilijk te begrijpen als we het goed gaan vergelijken met een kanon. In een kanon speelt de eerste partij iets voor en even later doet de tweede dat precies na, terwijl de eerste ondertussen gewoon doorgaat. Zo klinken dus twee stemmen tegelijk, die allebei hetzelfde spelen, maar doordat ze na elkaar beginnen, klinkt het toch een beetje complex. In een fuga horen we telkens een thema dat op verschillende manieren naar voren komt. Het nadoen daarvan in de overige partijen gaat niet altijd even precies en er zijn ook passages waarin de stemmen zich als het ware even ontspannen zonder het thema te laten horen. Alleen deze beide vormen, fuga en kanon, komen in de Kunst der Fuge naar voren, maar in het handschrift worden alleen de kanons door Bach van een titel voorzien. De 12 fuga's hebben geen enkel opschrift. De eerste en de tweede kanon stemmen zich als het ware even ontspannen, zonder het thema te laten horen. Alleen deze beide vormen, fuga en kanon, komen in de Kunst der Fuge naar voren, maar in het handschrift worden alleen de kanons door Bach van een titel voorzien. De 12 fuga's hebben geen enkel opschrift. De eerste en de tweede kanon zijn twee keer opgeschreven.

de delen 1 tot en met 12 uit Das Musikalische Opfer, BWV 1079, uitgevoerd door Il Gardellino. En na die laatste zeer ingewikkelde kanon met 4 stemmen klinkt ineens een heerlijke trio-sonate voor de toen zo populaire bezetting van viool, traverso en basso continuo. Heerlijk, galant en meeslepend komt dat binnen. Terwijl de eerste delen wellicht niet voor Frederik waren aan te horen, kreeg hij hier zijn galante stijl op een presenteerblaadje aangeboden. In de uitvoering van Il Gardellino hoort u weer de fortepiano naar een kopie van Silberman uit 1749. En dat is een prachtige en passende keuze. Zo zou het al gegaan kunnen zijn. Al waren die fortepiano's nog zeer onvolmaakt in die jaren. De kamermuziek van eind 18e en begin 19e eeuw wordt hier al voorbereid. Is dit humor, die heerlijke trio-sonate, een lief soort betaald zetten? Want dan besluit Bach toch weer met een heel moeilijke canon perpetuus. Voor Bach had muziek alles met God en eeuwigheid te maken. Voor Frederik met plezier en aangename verpozing. Hij was samen met zijn huisvriend Voltaire in feite een vroege atheïst, rationalist als hij was. Een ontmoeting tussen twee reuzen, de god van de muziek en een verlichte despoot. Ook een botsing tussen twee werelden, een aflopende en die van de toekomst. Een koning die overigens aan de wieg stond van de latere Pruisische hegemonie en aanbeden werd door de nazi's.

U hoorde de triosonate en Canon Perpetuus door Il Gardelino. En tot het einde van de tijd in dit uur van deze heerlijke cd Einige kanonische veranderingen über das Weihnachtslied vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 769. Op dezelfde cd, op orgel gespeeld door Lorenzo Gelmi, op een orgel uit 1991 van Jürgen Arendt.

De organist Lorenzo Gjalmi speelde einige kanonische Veränderungen über das Weihnachtslied Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 769. En dat was dan geen dag zonder Bach voor vandaag en voor deze week. Want we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. We wensen u prettig weekende. Maandag zijn we er weer.

0: U luistert naar de Concertzender. Van 1 tot 2 op de werkdagen brengen wij altijd het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wel, het wordt weer een boeiende week. De 60ste alweer. Weer een nieuwe mijlpaal, eerlijk gezegd. Bij de 300ste aflevering, en die valt op aanstaande vrijdag, dan zetten wij onze coördinator hier bij de Concertzender, onze coördinator Oude Muziek, in het zonnetje. Zij heet Irene Stolp. En dan maakt u met haar ook eens kennis. Want zonder haar zou dit programma niet denkbaar zijn. Laat staan de hele programmering Oude Muziek hier bij de Concertzender. Zij zal een keuze uit Bachstukken doen en wel in de ruimste zin. We zijn dus benieuwd en ik zal haar aanstaande vrijdag daar graag wat vragen over stellen. Wel, waar waren we gebleven? Wel, met zo'n 60 weken zijn we al aardig door de kleine 1100 nummers van Johann Sebastian heen. Met familie, volgelingen en door Bach geïnspireerde en dan nog die talloze bewerkingen. Toch hebben we het doel alle cantates te laten horen nog niet bereikt. Er zijn er ruim 220 en daar zijn we nog niet doorheen. Net zo min als dat het geval is met de klavierstukken, dus die voor orgel en klavercimbel. Dus vandaag maar weer eens verder met de cantates. En mooi is het, ik zeg dat alvast maar, dat we weer binnenkort een prachtige uitzending Café Zimmermann gaan opnemen. En wel met de sopraan Marion Strijk. Ook weer vol met aria's uit cantates en een hele sopraancantate. Maar vandaag slaan we nog even een slag met 3 cantates op rij met dezelfde titel. Was Gott tut, das ist wohl getan. Es bleibt gerecht seine Wille. Govert Jan Bach, de samensteller van dit programma, die geeft natuurlijk de toon aan altijd in deze uitzending. Misschien kan hij ook nog even vertellen hoe de melodie is.
1: Ja, dat probeer ik. Ik ben een beetje verkouden, dus het is niet helemaal optimaal. Het is een bekend Duits lied dus. Het oude liedboek staat het onder nummer 432, dus misschien toch wel bekend. Was Gott tut, das ist wohl getan, es bleibt gerecht sein Wille. Nou, dat is echt de basismelodie.
0: Nou, dat doe ik je niet na in ieder geval. Het is, dankjewel Govert Jan, een geliefd Luthers koraal van een zekere Samuel Rodigast uit 1674. Deze Rodigast schreef het om een vriend in nood te troosten. Een ideetje, kennis in problemen, schrijf dan een koraal. En zo werd het een heel geliefd koraal en het is ook een hoopgevende, omhoogstuwende melodie. Ja, wat zou je kunnen zeggen? Een soort Prozac voor de ziel. Dat hebben we dan binnen in ieder geval. Voor iedereen die een duwtje in de rug nodig heeft. En ook zo geliefd dat Bach er dus 3 maal een cantate voor componeerde. Hoewel er, behalve de koraalmelodie, wel wat overeenkomsten zijn, zijn ze toch verschillend. We beginnen met nummer 1, dat is BWV 98, die dus eigenlijk de tweede blijkt te zijn. Geschreven voor 10 november 1726. Het koraal is goed te horen, zin voor zin. Na het recitatief van de tenor, een prachtig opbeurende aria van de sopraan. Hört ihr Augen auf zu weinen. Hij staat nog wel in C klein, gaat de diepte in, maar de klank is mede door de positieve hobo troostend. Hanna Blachikova zingt dit zeer empathisch. En dan na een recitatief van de alt, besluit een dansante aria van de bas in B groot, de korte cantate. Totale overgave aan Jezus zal nooit teleurstellen. Hij is een en al garantie.